0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes.
4: Dankjewel, goedemorgen allemaal. 6:02, daar zijn we weer. Hartelijk dinsdag. We gaan eens even naar de verkeersinformatie van de ANWB. In het oosten van het land, daar komen de mistbanken voor, dus opgepast. Op de A16 is er al wat vertraging, lees ik. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. Kapotte auto, linkerrijstrook dicht, 10 minuutjes.
1: Marcel de Vries.
4: Goedemorgen met onze tieners tot 10 uur. Hier op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, NPO Sterren NL. Met zometeen Nielsen, eerst Chris Cross met Jan Smit en Frans Bauer.
5: De nummer 1, de nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek, NPO
5: Sterren NL.
6: Dames en heren, luisteraars, dit is Marcel in de Morgen.

0: Nielsen was dit. Het is weer een nieuwe dag en dus spelen we weer een nieuwe ronde. Hard of zacht? Ik wil graag van je weten, waar heb je zin in? Heb je zin in een zacht liedje? Wil je rustig wakker worden?
1: Hilversum 3 bestond nog niet.
0: Dan zou ik deze even voor je kunnen opzetten, Herman van Veen.
1: Maar ieder had zijn eigen stem.
0: Een Hilversum 3. Dan heb ik nog een hardere plaat. Dat is een nieuw liedje. Dat is de nieuwe van de Hermes House Band.

0: Laat het weten in een appje. Waar heb je de meeste zin in? Wil je een rustige plaat van Herman? Of wil je een harde van de Hermes House Band? Meeste stemmen gelden. Gooi het maar even over de schutting in de NPO Luisterapp. Hallo?
1: Hey, Clippie. Ja, een bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, 10 jaar schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Richting het Gullebandje. En dan door naar de andere locatie. Even 10 Binsbouw ophalen. En natuurlijk een kannetje zwart goud. Lekker. Hey Marcel. Ik heb een plaatje in mijn hoofd. En die is dan ook speciaal voor onze voorzitter. Oh. Voor om de dinsdag. En dat is die hele mooie van Marva. Oompalapapero.
0: Oh, leuk, ja.
1: Oompalapapero.
0: Ja.
1: Ik zeg, die zal hem goed doen. Hey Clubje, het is hier een graadje of 5 boven de snorkel. En de mistbankjes over de velden. Wat een prachtige ochtend.
0: Nou.
1: Ik zeg, iedereen werkt ze. Titom maar weer afgrijpen en proostwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen en je rolt weer uit je bed.
0: Prachtige ochtend is het inderdaad.

0: onze Tinia, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In mei.
0: In mei. Het is 19 mei.
1: Ja, ja.
0: Mei liggen alle vogels een ei. En dat kunnen ze weer doen, hoor. Want als het goed is, dan worden de nestjes zo meteen weer droog. Het slechte weer is bijna afgelopen. Vandaag nog wat buien, maar... Ja hoor, we zien elkaar weer. Is het ook weer. Ik zat net te denken, we hebben elkaar volgens mij een week geleden voor het laatst gezien.
1: Oh, inderdaad. Ja, ja.
0: Vorige week. Dinsdag was dat. Ja.
1: Ja, lang geleden.
0: Niks veranderd, hè?
1: Nee.
0: Dikke kop gekregen, maar voor de rest... Tenminste, ik dan, hè? Jij niet. Nee. Nou ja, ik heb natuurlijk wel genoten van het hemelvaartsweekend. Het is gewoon zo. Als je meer thuis bent, dan heb je ook meer voor handen.
1: Ja.
0: Meer voor het graaien, zeg ik dan altijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben één keer uit eten geweest, dus...
0: Oh, lekker. Mee. Lekker, hè? Wat heb je gegeten dan? Ja. Was het een snackbar of...
1: Nee, echt uit eten, een restaurant.
0: Oh, lekker.
1: Lekker carpacciootje vooraf natuurlijk.
0: Oh ja, daar ben je
1: verrassend.
0: Ja, verrassend.
1: En,
0: ja.
1: Maar ze hadden geen biefstuk, maar wel rib-ei. Dat is een beetje hetzelfde.
0: Ja, is ook goed. Ook goed, ja.
1: Lekker. Ja, dat was
0: met,
1: het.
0: Met een sausje of...
1: Volgens mij zat hier een... er zat wel iets van een sausje bij, volgens mij, ja.
0: Ja. En doe je dan ook nog een toetje of is het dan meer een bak koffie?
1: Ja, soms. Ligt er een beetje aan wat voor toetjes ze hebben.
0: Oh ja, dat ligt eraan. Ja, dat is maar net wat op de kaart staat.
1: Ja.
0: Nou, wij zijn niet van de kaart te slaan.
1: Weer over eten.
0: We gaan het weer over eten hebben. Ja, ik heb het altijd. Ik vind het heerlijk. Het is toch niks leuker dan om over eten te praten.
1: Ja, dat klopt. En over eten raak je ook nooit. Heb je altijd wel iets nieuws te praten. En je raakt er ook nooit over uit.
0: Dat is het.
1: Eigenlijk.
0: Mijn vader heeft altijd in de vis gezeten. En hij zei, jongen, mensen moeten altijd blijven eten. En dat heb ik altijd onthouden. Ik denk, ja, als ik ooit stop met de radio. Wat gaat gebeuren natuurlijk? Want daar wil ik het straks wel met je over hebben. Ik denk namelijk dat wat wij doen, dat dit ergens eindig is, dit werk. Ik wil het niet dramatisch maken, maar gisteren zag ik ineens het licht. Ik denk, ja, maar hoe lang zou ik nog radio-dj zijn? Ik denk namelijk niet lang.

0: Zien we dan wel weer, toch?
1: Dat is waar. Dat is wie dan leeft, wie dan zorgt. Dat zeggen ze altijd. Maar ineens had ik het. Ik denk, dat potverdorie, maar dit stopt straks een keer, weet je wel.
0: Ja, dan komen we vast wel weer misschien op het nieuws. Misschien zullen we dan ook podcasten maken iedere dag.
1: Gaan we podcast maken? Ja. Waar zouden we het over hebben dan? Over eten.
0: Over eten. Ja, zouden wij prima een podcast over kunnen maken.
1: De eetpodcast.
0: Je had het net trouwens over haring, maar daar las ik gisteren nog een artikel over. Dat haring bij de jeugd, dat ze dat veel populairder willen gaan maken. Omdat maar iets van 30% van de jongeren slechts een haring eet.
1: Ja, maar het is ook niet te vreten, toch?
0: Lekker, man.
1: Zure haring vind ik wel lekker, maar zouten niet. Het is verschrikkelijk. Ik weet niet, structuur is niet lekker. Ik vind niet.
0: Dat zegt een zoon van de Wisboer.
1: Ja, nee, mijn vader die at het ook niet, hoor. Nee.
0: Oh, kijk, ik vind het heerlijk. Ik eet iedere week een haring. Iedere woensdag.
1: Het is heel gezond, is het. Er zit heel gezonde vet in.
0: Daar doe ik het eigenlijk ook voor.
1: Ah, oké. Nou, houden we op over eten, jongens.
0: Het is, we gaan het weer over eten.
1: 6:15. We gaan eens even door wat nieuws heen. Veel Nederlanders die blijken rond te lopen met het hoog cholesterol of hoge bloeddruk zonder het zelf te weten. Dat blijkt uit cijfers van de Hartstichting, waar het AD vanochtend over schrijft. Bij mobiele controles werden opvallend vaak risicofactoren voor hart- en vaatziekten gevonden. Vooral mensen die zich gezond voelen, laten zich normaal niet controleren. Dat is waar. Automobilisten die rijden in Amsterdam nog vaak te hard op wegen waar je 30 km per uur mag. Dat schrijft het Parool op basis van onderzoek. De snelheid daalt wel iets, maar veel bestuurders die houden zich nog niet aan de nieuwe limiet. Volgens onderzoekers komt dat ook doordat veel wegen er nog uitzien als een 50-weg. Ja.
0: Als een 50-weg, maar hoe ziet dan een 30-weg eruit? Nog meer drempels of zo?
1: Meer drempels, denk ik, ja. Ah. Ja, als meer woonwijkgevoel heb je dan. Ja, dat is het. Het is de dinsdag en vanochtend trekt de mist snel weg. Later krijgen we wel wat meer bewolking, jongens. Dan krijgen we ook regen en of een bui. Temperatuur is tussen de 14 en 17 graden. Mwah, best aardig.

0: Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Laat me nog snel even weten, waar heb je zin in? Wordt het een zachte of wordt het een harde?
1: Hilversum 3 bestond nog niet.
0: Dit lijkt me alles duidelijk, dit is een zachte plaat.
1: Maar iedereen zijn eigen.
0: Zouden we zo meteen kunnen opzetten Herman van Veen? Of heb je zin in wat harders? Ik heb namelijk ook de nieuwe Hermes House Band. Topliedje dit, de Taj Mahal. Het weten, wordt het hard of wordt het zacht? Je mag het doorgeven in een appie. Met het woord zacht of het woord hard. Gaan we even naar wat appies toe. Wat ingesproken appies, onder andere van Daniel. Goedemorgen.
2: Marcelo en Tinia, goedemorgen. Marcel, was jij toevallig gisteren in België? Of heb jij handel in België?
0: Nee, nee.
2: Want er was gisteren namelijk een illegale frikandelle fabriek
0: op. Ja, heb ik gelezen.
2: Weet jij daar wat van?
0: Ik heb dat dat was in België hebben ze een... ik weet niet of het ontmanteld is, maar hebben ze een illegale snackfabriek hadden ze gevonden.
3: Dat meen jij?
0: Ja, met frikandellen en andere snacks en zo. En dat was een distributiecentrum naar snackbars. Ja, oh? Ja, ik las dat ook ergens
3: daar dan,
0: online.
3: Wat moet daar dan illegaal aan zijn? Dat dan...
0: Zelfgefabriceerde frikandellen, denk ik. Ik heb het verhaal niet helemaal... Ik heb alleen de kop gelezen. Ik dacht, dat zal toch niet waar zijn?
3: Wat?
0: Bizar.
3: Huh?
0: Ja, google het maar. Het schijnt ergens in België over de grens hebben ze dat ding gevonden, die fabriek.
3: Ja. Maar echt gewoon puur frikandellen, ook niet met drugs of zo erin of dat soort dingen.
0: Google even, want anders dan roepen we misschien onjuistheden. Dat moeten we niet hebben. Frikandellen van een snack.
3: Ontmanteld. België.
0: Fabriek, België, snacks. En met picanto's en de hele mikmak en kroketjes en frikandelletjes.
3: Oh, het zijn ongekeurde vleessnacks.
0: Ja, ongekeurde.
3: Geleverd aan snackbars.
0: Ja, precies. Ja.
3: Dus volgens mij heeft het niet met drugs te maken.
0: Nee. Het was echt met snacks.
3: Ja, honderden kilo vlees werden onder onhygiënische omstandigheden bewaard en behandeld door personeel zonder de juiste kwalificaties.
0: Ja, precies. Ja.
3: Frikandellen, Mexicano's, worsten en andere vleeswaren werden vervolgens in België verkocht aan snackbars.
0: Ja. Bizar,
3: 100 kilo is in beslag genomen.
0: Hoeveel?
3: 100 kilo.
0: 100 kilo, dat valt best mee.
3: Twee Belgen voor opgepakt.
0: Oh, nou, dat is een schrale vangst.
3: Ze noemen het ook echt een crimineel netwerk.
0: Ja, maar als het illegaal is, dat wordt niet volgens de regels. Dan is het illegaal natuurlijk. Maar 100 kilo is niet veel, hoor. Dan ben je snel doorheen.
3: Ja, dat is nog een... Oh, nee, hier staat de honderden kilo. Grapje.
0: Oh, honderden. Oké, dan wordt het een ander verhaal.
3: Ja, ik heb even
0: we gaan even naar Harold. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Club van Wakker Mensen. Harold hier uit Klasineveen. En zonnig Klasineveen. En het, Marcel, het voelt als een maandag. Maar het is een dinsdag. Maar het voelt ook als een dinsdag. Dus het is allebei van alles waard. Hartstikke goed weekend gehad. Lekker in Polen geweest. In Krakau en in Auschwitz. En dat is echt wel een aanrader. Dat je het nooit gezien hebt, waar je er nooit geweest bent. Ik zou zeggen, ga er een keer in. En laat daar een keer een vinkje winnen op een wat-to-do-list. Ja. En Krakau is een geweldige stad. Hele aardige mensen, hele mooie kroegjes. Weinig criminaliteit, echt waar. Ik vond het fantastisch. Maar goed, dat was het weer. Ik ga vandaan naar Groningen. En Paultje, bedankt voor het idee. Ik schakel hem in en was je er net al hartstikke leuk van. Popperadida. Ja, nou jongens, tot morgen. En mooi.
0: Jazeker, tot morgen. Dat was hem, Harold. Dankjewel.
3: Dat staat ook nog wel op mijn lijstje.
0: Ja, dat staat ook op mijn...
3: Auschwitz.
0: Auschwitz, ja. Dat staat ook op mijn bucketlist, zeg maar. Om dat nog een keer te zien in het leven. Dat moet te doen zijn, lijkt mij.
3: Ja.
0: Dan gaan we even naar een ander appje. Ik heb hier nog Vince. Goedemorgen, Vince.
5: Ja. Morgen, Marcel Tienes, Clubpie. Ja. Het is weer dinsdag. Eigenlijk wel de minste dag van de week altijd. Maar ja, het is gelukkig daar het Duitse dinsdag. Ja. Hier aan het roer, Ricardo. Stevig onderweg naar Utrecht. De zeilen zijn gehezen.
0: Ja.
5: We rollen door. Ja, in het busje. Hoi.
3: Hey.
0: Oké. We kijken hier nog een appje van Evert en Tom. Hey Marcel, waar moeten wij nu onze frituursnacks halen? Gelukkig werken we altijd in Nederland. Misschien is Frikandel Speciaal van Bram Krikke een gepaste plaat.
3: Oh.
0: Ja. Dat is wel een mooi liedje inderdaad, ja. Ja, nee, volgens mij kun je nog genoeg snacks halen in Nederland. Maar dit was niet hygiënisch. Dus nee. Dit was voor de gezondheid was het niet helemaal oké geworden, geweest, moet ik zeggen. Het is bijna 6:30. We gaan zo meteen naar 6:30. We hebben nog ruimte voor een lekkere truckers track. Laat weten waar je zin in hebt. Ja, en ik zag al heel veel appies binnenkomen voor de harde of de zachte plaat. En heel veel mensen die hebben toch voor zacht gekozen. En daarom Herman van Veen, Hilversum 3 in de ochtendshow.

0: Tering. Zometeen hebben we de Truckers Track. Als je een suggestie hebt, mag je hem altijd even over de schutting gooien in een tekst of een audio-appie. En we hebben zometeen
1: Vroege Vogel.
0: Een Vroege Vogel in de uitzending. En men kan zich weer melden, Tinia.
2: Ja, men kan zich weer melden. Het loketje is geopend.
0: Stuur gerust even een appie naar Tinia. Die zit hier helemaal klaar. Niet dat ze hier voor spek en bonen zit. Dus maak ze even gek en stuur je voornaam in de app. Dat mag vaker dan één keer. Het is maar net waar je zin in hebt. En als je er tijd voor hebt, het is toch gratis. NPO Luister, die app kun je gebruiken.
3: Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Dus alleen je voornaam, niet je achternaam, hè?
3: Als hij...

0: ik hoop het. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend komt in het noordoosten eerst wat mist voor, maar die trekt vrij snel op. En dan komt de zon er goed bij. De wind is zwak, komt uit het zuiden. Later op de middag toch weer vanuit het zuiden regen. Temperaturen 15 tot 17 graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Als het onweert in mei,
0: ja,
1: valt er vaak hagel bij.
0: Netjes, mooi spreukje. We gaan naar het nieuws. Het is 6:45.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers.
0: Ja, dat lijkt me duidelijk, ja. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. In het oosten van het land komt er mist voor. Opgepast als je de weg op gaat. Vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen 12 minuten. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A7 Horen naar Zaanstad voor Purmerend. Heb je een minuutje of 13. 10 minuten op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum en de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 heb je 5 kilometer met 8 minuten vertraging.
3: Vroege Vogel.
0: Dat is het voor dit moment. Ik zei net, maak nou onze Tinia even gek in de app. Zoals je in de gelegenheid bent. Ja, ik zie wel wat appjes binnenkomen. Maar gek maken is dat het een stormvloed aan appjes wordt natuurlijk. Dus stuur je voornaam even voor de Vroege Vogel.
4: NPO Sterren NL.

0: Zoe Levi en Snelle.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, we doen zo meteen de Vroege Vogel. Je kan je even melden bij mijn vrienden hier aan de zijkant. Onze Tinus Tenfeest, Tinus Thomas. Je stuurt even je voornaam in de app. Dat is alles. Wat kijk je nou boos?
2: Ja,
0: of een beetje,
2: ik hoor weer een polka.
0: Polkaatje, ja, maar dit is mijn polka, is dit, hè?
2: Oh, en deze heb jij gemaakt.
0: Ja, dit is mijn...
2: Polka
0: Repeat, inderdaad. Het heet Zielertaalwissel. Ja. En ik ben dus sinds dit weekend... Ik heb dus wat uitgevonden dat ik nu ook muziek kan ik zetten op Spotify.
2: Oh?
0: Ja, het is wel leuk dat je erover begint, Tinia. Maar nee, ik kan dat dus nu... Ja.
2: Oh, dus je bent nu een echte artiest.
0: Ik sta er nu als producer, componist sta ik erop. En tekstschrijver. Ja, ja, ja, ja, ik heb er werk van gemaakt natuurlijk. Maar het is serieus. Dus als je zoekt onder deze naam bijvoorbeeld... Zielertaalwissel, dan vind je mijn liedje. Ik kan hem ook wel even delen in mijn stories.
2: Nou ja, moet je doen.
0: Moet je
2: doen. Ja, ik ga hem niet beluisteren.
0: Nou, wat was dat nou?
2: Sorry, ik heb gewoon niks met polka's.
0: Nee, maar ja, dit is ook meer dan een polka natuurlijk.
2: Ja, dit is wel iets.
0: Dit is meer, dit is wat hipper heb ik het gemaakt.
2: Dit is meer hipper inderdaad.
0: Met een
2: ja,
0: beat.
2: Ja, dat heb je wel gelijk.
0: Ik heb hem nu ook op de autospeakers even gehoord. En dan klinkt hij toch... Hij komt er goed uit, zeg maar. Hij komt lekker. Kijk, hoor eens. Dit wil je. Ik sta als artiest te boek onder mijn pseudoniem. Dat is mijn alter ego, Zender Obama. Dus check dat vooral. Goed, wij gaan zometeen de Vroege Vogel doen. Dat wil ik nog even zeggen. Zometeen hebben we iemand aan de lijn die het predicaat Vroege Vogel krijgt. Het label van voor vandaag, deze 19 mei. En je krijgt even wat leuks opgestuurd. Dat gaan we even fixen, Tinus. En, en ze mogen nog een liedje aanvragen.
2: Ook dat nog. En een beetje gezellig zijn.
0: Gezellig liedje?
2: Ja.
0: Dit?
2: Nee, gezellig zijn.
0: Gezellig liedje, oh.
2: Ja, en een gezellig liedje.
0: Gezellig liedje, maar dit... Ja,
2: geen
0: dit,
2: polka.
0: Nou, hoezo niet? We hebben nog nooit een Vroege Vogel gehad die heeft gezegd van doe even een polkatje.
2: Nee.
0: Wees welkom. Wil ik toch even zeggen, ja.
2: Alle namen die nu binnenkomen ga ik niet bellen.
0: Oh. Even kijken. Yves die zegt, ik zou graag Max willen feliciteren. Mag ik een nummertje van Django Waagden aanvragen? Best gelopen. Penelope staat erbij. Oké, het is al... Zal iets zijn. Goedemorgen, Marcel Tienes. Ik probeer het vandaag toch nog een keer voor de truckersrek. Ik zou graag Giddy Up Go van Gerard de Vries willen horen. Nog een fijne dag en de groetjes aan alle luisteraars. En natuurlijk alle truckers. Ik heb je bij deze gemeld. Voor de truckersrek ook nog een liedje van Tom. Die wil graag de kleuter langs de autobaan. Robert, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen de Vries. Oude Tamme Dekdoeven. En Tienes Teunis, goedemorgen. Ja, de Vries.
0: Ja.
3: Zonnetje schijnt.
0: Ja.
3: Mooie dinsdagochtend.
0: Zeker.
3: Ja, het zal zondag wel weer eens natter geworden. Maar goed, vooruit. Hem genieten van het zonnetje. Ja, de Vries.
0: Ja.
3: De glimmende bolide. Die laat de boel weer breed aan, kerel. Ah, dat is mooi, joh. Hey, even een plaatje voor de vrachtwagenchauffeurs, hè. Een plaatje van Ad van Hoorn met de Truckstop Discotheek.
0: Oh ja.
3: Heel bedankt voor het lachen en de volgende bij ons. En mooi.
0: Oh, die moet je even doen, want vandaag gaat het niet meer lukken, Robin. Maar dat is wel een leuke. In de Truckstop Discotheek. Dat is een prachtig liedje van Ad van Hoorn. Kunnen we misschien morgen nog wel even doen. Dan Carlo, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen Clubje Wakkere Mensen. Carlo hier, de trucker. Ik heb nog 2 dagjes te gaan. En dan gaan we in dat mooie Carpathos. En ik heb voor jou een truckerstrekje. Dat is Henk Wijngaard met de zingende wielen. Ik zou zeggen, iedereen een fijne dag en tot de volgende ronde. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Oké, nou, ik heb dat even gedeeld voor de mensen die deze tune toch wat vaker willen horen... in plaats van onze Tinus, die hem liever afzet. Ik heb hem gedeeld in mijn stories. Dan gaan we even naar de truckerstrek van vandaag. Voor wie is hij?
2: Voor Bram.
0: Voor Bram?
2: Ja.
0: Hey, nou, Brammetje. We gaan voor jou Auke en Ellen draaien op verzoek. Truckerstrek van deze dinsdag heet altijd...

0: Martinez. Wie, oh wie hebben wij aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn John uit Hoogmade. En John is timmerman.
0: Hey John.
2: Morgen.
0: Morgen. Je bent lekker koffie aan het zetten in de keet.
2: Jazeker.
0: Ah, je hebt groot gelijk ook.
2: Daar ben ik aan toe.
0: Daar ben je aan toe? Hoezo? Is het een taaie ochtend?
2: Geen koffie gaan inzet.
0: Ja, dat is een goeie, ja. En hoe drinken we het dan zo zwart als
2: helemaal
0: we maar
2: kan? Ja,
0: ja, ja, dat is er dan goed wakker van natuurlijk. En ben jij, is het ouderwets koffiezetter, zeg maar, met een filtertje en dat er nog een lepeltjes koffie in moeten?
2: Ja, zeker. Dat is de beste koffie, man.
0: Dat is ook zeker de beste koffie. En zet jij hem dan extra sterk?
2: Nou, vroeger had ik er wel een handje van, maar als ik dan ook nog een peukje aansteek, dan zit ik gelijk op de wc.
0: Ja, dat is gelijk gas geven, ja.
2: Ik maak ze wel iets minder sterk.
0: Ja, nee, dat is ook weer zo. Maar wat is de mengverhouding dan?
2: Ja, dat is twee kopjes, één scheppie.
0: Ja, dat is het vaak, hè? Ja. Dus ja. Twee water, één scheppie.
2: En soms als je een volle pot zet, nog één scheppie extra voor de smaak.
0: Ja, voor de smaak, ja. Maar doe jij dan een setje voor jezelf of voor je collega's ook?
2: Ook voor mijn collega's.
0: Netjes. En ben jij de vaste koffiezetter?
2: Nou, ik ben meestal wel de eerste, ja.
0: Oké, okay, en wat brengt jou altijd zo vroeg dan? Waarom?
2: Ja, ik ben ook altijd, ja, op tijd wakker.
0: Ja.
2: En dan, moet ik doen ook.
0: Ja.
2: Ik wil in mijn bed blijven liggen, ik denk beter naar weer gaan we koffie zetten.
0: Nou, dat is ook zo, John. Ja. En wat ga je doen vandaag? Want je bent timmerman, wat heb je op de rol staan? Wat voor klus?
2: We zijn net een nieuwe klus gestart, uitbouwtje. En zo meteen komt de sloper de muren inzagen en dan gaan wij slopen.
0: Oké, okay, dat is het mooiste toch, slopen?
2: Nou.
0: Oh.
2: Ik hou niet zo van die stof, joh.
0: Wat heb je stofkapjes voor en zo?
2: Zeker, maar dan nog, mijn ogen, alles gewoon.
0: Oh ja. Dus je bent liever van de opbouwen?
2: Ik doe liever lekker gewoon hout bewerken.
0: Ja, oké, John. En koffie zetten. En vroeg die wekker, hoe vroeg was je het mandje uit?
2: Kwart voor zes.
0: Onze vroege vogel vandaag heet John en komt uit Hoogmade. John, gefeliciteerd. We gaan even wat leuks opsturen. En wij gaan even meezingen met een enorme hit.
2: Zeker een enorme hit.
0: Welke?
2: Met Cheerio van Justin de Wild.
0: Alright.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
3: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
2: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
4: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Yes, dankjewel. Kijken wij nog even naar de situatie op de weg. Dat doen we met de meldingen van de ANWB. Inmiddels 129 kilometer. En dit zijn de bijzonderheden. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Deil en Everdingen. 6 minuten. Daar is de rechter rijstrook dicht. De linker rijstrook is op de A15 dicht. Tussen Gorkum en Rotterdam. Namelijk voor Sliedrecht-Oost. Half uurtje door een ongeluk. En de A16 Breda Rotterdam voor Zevenbergse Hoek. Door een ongeluk 14 minuten. 2 rijstroken dicht. Dan de A58 Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 8 kilometer. Vertragingstijd 10 minuten.

0: wil.
1: Sugar Daddy. Alright.
2: 9 over 7. Goedemorgen. Het is de dinsdag van 19 mei. Hopen dat de dag een beetje zo droog blijft zoals hij nu lijkt. We hebben hier wat zonneschijn in Hilversum. Ik weet niet hoe het bij jou is in misschien een ander deel van Nederland. Ik weet niet waar je natuurlijk bent. Dat weten we. Dat kunnen wij hier vandaan niet zien. We kunnen veel bij de radio, maar
0: kennen we niet ruiken.
2: Nee, maar is maar beter ook, hè. Kijk, dat is ook de magic van radio natuurlijk. Dat we een beetje dat zich afspeelt tussen je oren.
0: Ja.
2: En dat moet ook mooi zo blijven, vind ik.
0: Soms
2: alhoewel
0: heb ik ook wel eens het idee van dat we alleen maar met elkaar praten, dat er eigenlijk niemand luistert. Maar dat is niet altijd heel handig.
2: Ja, maar dat gaat vanzelf. Ik denk dat hetzelfde is als je een real-life soap hebt. Kijk, in het begin dan ben je heel bewust van camera's. En op een gegeven moment sluipen er toch dingen in dat je denkt, oh ja, shit, er staan camera's op.
0: Ja.
2: En dat is met hier. Wij zitten hier soms ook te lullen. Dan denk ik ook wel eens na de tijd. Och, we hebben hier ook weer zitten Saneke. Draai eens een liedje, de Vries. Hè? Ja. Dat mogen jullie best zeggen, lieve luisteraars. Ik vind het helemaal niet erg dat jullie een keer zeggen van, nou, genoeg nu. Gewoon even. Of dat je even mee wilt discussiëren, is ook niet erg.
0: Nee,
2: is ook mooi.
0: Niet,
2: je mag altijd meepraten. We staan overal voor open. We zijn iedere dag live. Dus je kunt ons gewoon elk moment bereiken via de gratis NPO-luister-app. Als je een berichtje wil sturen, doe je dat daarin. Tekst of een audio-appje.
0: Ja, als je alleen maar muziek wil horen, dan moet je lekker naar onze Spotify-lijst gaan.
2: Als je alleen muziek wil en geen gebabbel. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik in de auto zit, ik heb juist andersom dat ik graag gebabbel hoor.
0: Ja, ik ook. Vind ik gezellig.
2: Gesproken
0: woord. Huiskamergevoel.
2: Dat.
0: Ja.
2: Dat je een beetje bij zit, zeg maar. Ja. Huizenkopers die worden volgens Vereniging Eigen Huis nog te vaak tegen elkaar uitgespeeld. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vanochtend. Het biedlogboek dat meer eerlijkheid moest geven, wordt lang niet altijd gedeeld met kopers. En daardoor blijft er volgens de vereniging ruimte voor vriendjespolitiek en onduidelijkheid. Ze willen dat de overheid strenger gaat controleren. Het biedlogboek, had ik nog niet van gehoord.
0: Ik ook niet.
2: Dat bestaat. Dus dan zou je dat moeten in kunnen kijken van, dit is een geboden tot dusver.
0: Ja, maar kan je daarna zelf dan nog wat doen dan? Of is dat gewoon, dit is het en dan kan je zien wat iedereen gedaan heeft?
2: Nee, volgens mij kun je gewoon doorbieden, toch?
0: Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb daar totaal geen ervaring mee.
2: Nee? Nee, volgens mij kun je dat gewoon doen, hoor. Als je hoort van, of ziet of leest van partij B gaat eroverheen, dan kun je altijd bedenken van, nou, dan ga ik er nog een stapje bovenop.
0: Ja, precies.
2: Dat denk ik wel. De algoritmes van social media die vormen volgens het Commissariaat voor de Media een gevaar voor de democratie. De mediawaakhond die zegt dat platforms vooral berichten tonen die veel aandacht trekken en dat betrouwbare informatie daardoor onder druk staat. Het kabinet moet volgens hen ingrijpen en gebruikers meer controle geven over wat ze zien. Nou, het is wel zo, ja. Die algoritmes die werken echt. En het is ook, dat is niet alleen de algoritmes, maar ook het afluisteren van je telefoon.
0: Ja, joh, je hoeft me ergens, als ik nu zeg dat ik zwanger zou zijn, bij wijze van spreken, ben ik niet.
2: Oh, wacht.
0: Nee, maar nu dan zit mijn telefoon erbij. Nee, dat ben ik niet.
2: Oh, je bent het niet.
0: Nee, maar dan zou ik nu allemaal al babyartikelen in mijn stories krijgen.
2: Er is nog niet eens sprake van dat je.
0: Nee, nou lang gedaan niet.
2: Oké, nee. God, ik schrok. Word ik dan suikeroom of.
0: Misschien, nee al. Echt, moet nog langer naar niet aan denken. Ik ben 27, ben net pas klaar met school.
2: Nou, mijn moeder was begin 20 hoor, toen ze mij.
0: Ja, klopt, maar dat is een hele andere generatie.
2: Oh. Nou, het is heel mooi om een jonge moeder te hebben hoor.
0: Ja, nee, ja, dat dacht ik toen ik 18 was ook. Toen dacht ik, oh, ik zou wel met 22e moeder willen zijn. Maar ja, ik ben nu inmiddels 27, ik ben net pas klaar met school, ja.
2: Nou ja. Nou ja, goed, wat niet is, dat kan nog komen. Het zou mooi zijn. Ik wil best een keer oppassen hoor. Is geen probleem. Nee, maar als jullie een keer een avondje willen naar de feesttent, dan kan gewoon door blijven gaan. Dan kom ik even oppassen.
0: Nou, vind ik hartstikke leuk.
2: Ja, dat bied ik zo even aan.
0: Weet wel dat je dit. Dat ik dit wel echt ga gebruiken.
2: Dan gebruik het maar. Ik wil het ook wel opnemen. Ik vind het helemaal geen enkel probleem. Doe dat gerust. Ik doe dat met alle liefde.
0: Oké, goed zo.
2: Mag ik dan ook in de tussentijd gebruik maken van zendmast en installatie?
0: Daar moet je bij mijn vriend voor zijn.
2: Frits Spits heeft een speciale onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse taal. De oud-radiomaker ontving een erepenning van de Taalunie. Volgens de organisatie wist hij de taal op een bijzondere en toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. Een instituut. Frits is echt een uberbaas. Zonder dat de man niet op de radio meer zit. Maar goed, het is wel begrijpelijk. Op een gegeven moment, alles heeft natuurlijk een houdbaarheidsdatum, zullen we maar zeggen. En

Hij was er ook wel klaar mee, denk ik, na zoveel jaar. Vanochtend trekt de mist snel weg. Later meer bewolking, regen en of een bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Dat is hem voor deze dinsdag. Zometeen gaan we nog battelen. Hebben we twee liedjes in petto.

0: Hans Veurink, een avond voor in de boeken.
1: It's time. Team Tinia tegen Team Marcel. Ja. Marcel in de morgen. The battle.
0: Let's get ready to rumble. We gaan lekker battelen samen. Beste tieners, waar heb jij zin in?
2: Ja, ik had vandaag even zin in Gatsby. En lang niet gehoord. En ik vind Gatsby echt een hele goede artiest. Ja, en ik hou wel een beetje van dat soul-achtig, van dat jazz-muziek. Vind ik ook wel leuk.
0: Oh ja, een beetje en, soul is dit. Ja,
2: dus ik had zin in Wat had jij van mij verwacht?
0: Oké. Okay.

Dit is de Blues. Wat had jij van mij verwacht van Gizby voor Team Tinus? Dan gaan we daar tegenover zetten een ander liedje. Team Marcel kiest niet voor de Blues, maar vooral voor wind. Heel veel...

0: Shelley in de Morgen. The Battle.
1: De lijnen staan open, als in je kan stemmen op het polletje in onze app. NPO Luister, ga wel even naar het donkerblauwe kanaal. Dat van NPO Sterren NL, dat zijn wij. Hallo, goedemorgen. En doe even klikken op bericht, dan wijst het zich allemaal vanzelf.

0: tegenover de boswachters. En Gisby, die ligt wel, dat is liefhebberij hoor. Voor Wim van Dam onder andere. Goed zo, Tinia. Gisby is een topper. Ik stem op jou. En ook Martijn die zegt 10.000 zelfs procent Gisby. Nou, dat heb je goed gemikt. Had ik niet. Ja, ik vind het ook mooi hoor. Daar niet van. Maar ik had niet gedacht dat het zo... Wat zeg je?
1: Even wat anders.
0: Ja, er kan en er mag gestemd worden. Op Gisby. Wat had jij van mij verwacht? Of boswachters, wind in mijn haren. Laat het weten en stem gerust. Gratis en wel in de NPO Luister-app.

0: Weet je waar ik zo meteen zin in heb? Ik weet niet waarom, maar ik heb zin in de kroegenmedley van Jannes. Denk je, wat denk je ervan? De kroegenmedley van Jannes.
1: Daar had ik ook eigenlijk wel zin in.
0: Daar had je ook wel zin in. Nou, ja. Mooi dat dan. Weer eens even voor een keer op één lijn liggen. Dat is ook wel lekker.
1: Dat gebeurt niet vaak.
0: Gebeurt niet vaak, inderdaad. Vanochtend verdwijnt de lokaal aanwezige mist in het oosten en noordoosten snel. En er is eerst flink wat zon vanuit het zuidwesten. Neemt wel de bewolking toe. Gevolgd door af en toe regen of een bui. Maxima die liggen vandaag tussen de 14 en 17 graden. Nou, vanavond dan trekt de meeste regen noordoostwaarts weg. Dan volgen er nog enkele buien. Tussendoor is er ook ruimte voor opklaringen. 11 tot 13 graden. Nou, morgen eerst enkele buien. Maar in de loop van de middag vanuit het westen droger met steeds meer opklaringen. En morgen dan gaat die temperatuur al lichtelijk omhoog naar 15 tot 19 graden. Dat is een mooie voorbode op de zomerse dagen die ons in het verschiet liggen.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat drie nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen.
0: Alright. Katrien, dankjewel. Kijken we nog even naar de verkeerssituatie op het Nederlandse asfalt. 261 kilometer. Het is al redelijk druk aan het worden. De A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Everdingen 27 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor Zevenbergzoek 2 minuten. Komt door een ongeluk. Kan naar het beste omrijden via Roosendaal over de A58 en de A17. En de A31 van Harlingen naar Drachten tussen Dronrijp en Leeuwarden-Noord. 5 minuten door een ongeluk. De weg is daar dicht. Je wordt over de af- en oprit omgeleid. En dan de A50 nog, dat is de laatste. En ook tevens de grootste vertraging. De A50 Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel. Door een ongeluk 3 kwartier extra reistijd. Dus geen hit medley, maar dan doe ik even de kroegen medley.
1: Ja, ja, ook gezellig. Zijn ook dinsdag vibes.
0: Dinsdag vibes, yes. Je gelijk in, Tines.
4: NPO Sterren NL.

0: gestemd worden. Je hebt daarvoor nog een minuutje of 12, 13 ongeveer. En dan zitten we tegen de finale aan. En dan gaan we één van de beide liedjes draaien. Mag ik jou heel hartelijk bedanken, Tinia?
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, we zitten namelijk tijdens deze liedjes. Heb ik even mijn. Ik heb namelijk een andere auto. Zoals misschien. Het is geen nieuwe auto hoor. Het is een andere auto. Die heb ik.
1: Voor jou is het gewoon een nieuwe auto.
0: Ja, voor mij is het heel nieuw, ja. Want die andere was echt klaar, hoor.
1: Ja.
0: Die was echt op. Dus ik moest ook echt. Maar nu heb ik dus een auto die ook die aan de stekker kan. Hij is plug-in hybrid.
1: Plug-in hybrid.
0: Dus hij is deels elektrisch en deels op brandstof. Maar ik heb nog geen laadkabel, want die zat er niet bij. En dat, schijnbaar doen mensen dat. Als ze dus wisselen van auto, dan houden ze de kabel.
1: Ja.
0: Want die kabels, ik heb het even opgezocht, maar die zijn rete duur, man.
1: Ja, die zijn best duur.
0: Dat is niet te geloven, zeg. Dus maar ik krijg er nog eentje. Toen zei de garage, nee, we gaan er eentje voor je bestellen. Dat gaan we regelen. Dus dat krijg ik allemaal nog. En ineens dacht ik, toen ik hier zat, maar wat nou als jou, want jij rijdt elektrisch helemaal, al een tijdje. Wat nou als jouw stekker op die van mij past?
1: Ja, en waarempel.
0: Hij past. Waanzinnig. Dus het is de eerste keer dat hij aan de stekker hangt.
1: Ja, dus ik heb hem net even voor je aan de stekker gedaan.
0: Nou, dus er gaat een wereld voor me open. Maar ja, ik zou je zeggen.
1: Het is nu aan het laden.
0: Ik zou je zeggen dat de wereld ook aan het veranderen is. Want ik belde gisteren dus met de autozaak bij ons in de stad. Daar hebben we zo'n automaterialenhandel.
1: Mm-hmm.
0: Met motorolie en noem het allemaal maar toeters en bellen. En toen zei ik, joh, hebben jullie ook kabels te koop? Ja, zei die man, we hebben er wel van. Maar dan moet je me echt niet meer vragen hoe dat allemaal zit. Want daar weten we echt nog niet zoveel van. Ik zei, oh, maar ja, we hebben er wel. Maar ja, dan moet je hier komen kijken of het past. Want ik zei, kan je alles vertellen over auto's, maar dit nog niet. Gek, hè, dat we nog in de transitie zitten.
1: Ja. Ja, maar je hebt nu dan die kabel besteld. Maar ik zou ook nog eventjes kijken of je dat misschien op je internet wel kan regelen. Gewoon een stopcontact lader.
0: Heb ik. Die heb ik wel.
1: Die heb je wel.
0: Ja, maar ja, ik heb geen oprit.
1: Nee, oh ja, dan schiet het niet
0: op. Waar hang ik hem aan dan?
1: Oh, maar die heb je in ieder geval wel. Oh,
0: die heb ik wel.
1: Okay.
0: Die heb ik wel, ja.
1: Nou ja, dan is deze daak, dan ben je, heb je alles van beide.
0: Nou, alles van beide, zo is het ook. Maar goed,
1: hier hebben je autosleutels weer. En,
0: hartstikke bedankt. Je wordt vriendelijk bedankt. Want,
1: alsjeblieft, als je mij toch niet had, hè?
0: Ik heb dat toevallig gisteren geroepen, Tinia. Ik wil het nog een keer zeggen, maar als ik jou niet had, inderdaad, dan.
1: Ja, gisteren had je ook er wat nodig. En ik dacht, nou, even terug scrollen in het gesprek bij de foto's. En huppakee, ja. Nou is het zoveel datum, die heb je gestuurd, dat tijdstip.
0: Ja. Heb ik een rommelig leven, denk je?
1: Ja.
0: Dat heeft met mijn
1: En kan je nog zonder mij? Nee.
0: Jawel, dat gaat wel. Maar ik wil het niet, hoor. we gaan nog wel eventjes door. Mocht het hier stoppen ooit, om wat voor redenen dan ook.
1: Nou, dan gaan we een podcast maken.
0: Dan gaan we
1: een
0: podcast of we gaan illegaal aan de frequentie. Dat maakt me ook niet uit.
1: Of we gaan.
0: Wat gaan we doen? Wat denk je?
1: Of we gaan.
0: Een snackbar beginnen.
1: Nee.
0: Ja, mooi man.
1: Nee, dan zit je stinkje altijd naar het frituurvet.
0: Ah, nee, oh, heerlijk. We gaan samen een snackbar beginnen.
1: Nee, we gaan samen dan het podium op. Gaan we DJ act doen. Dan hoor ik jou MC en dan ga jij plaatje draaien. Dan gaan we iedere piratentent af in het land.
0: Oh, dat wil je?
1: Ja.
0: Oh, dat lijkt je leuk.
1: Ja, en dan ben ik jouw EMC en dan doe jij je MC. En dan doe jij piratenplaats draaien en dan doe ik een beetje alles bij elkaar lullen.
0: MC Teunis.
1: Ja.
0: DJ Marcello en MC Teunis.
1: Ja.
0: De boeken voor al uw feesten en partijen.
1: Nou ja, ik zie alleen maar kansen.
0: Ja, ik ook. Ik hoor de kassen al rinkelen.

En dat, dat hangt dan boven de weg, zeg maar. Maar dat gaat snel verdwijnen, hoor. Daarna krijgen we een best aardige ochtend. Later vanochtend krijgen we regen en of een bui bij 14 tot 17 graden. Grootste vertraging momenteel op de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel. Toi, toi, toi. Door een ongeluk heb je daar een uur vertraging. Dit is Hans de Boer.

en de Route du Soleil. Wij hebben bijna een finale in de battle. En dat is een spannende, jongens. Er zit echt maar een paar % tussen. Dus wie maakt ons los? Wij hebben...

0: Ik wil je helemaal. Wij gaan eens even naar de uitslag van de battle. Want dat is inmiddels 5-8 geweest. En dan sluit de battle automatisch. En wat is het geworden? Want dat was een spannende
1: Tien jaar. Het scheelt niet heel veel met de uitslag. Maar toch heb jij iets meer stemmen weten bemachtigen met de boswachters met de wind in mijn haren.
0: Top, top, top. Dank jullie wel.
1: 54% maar liefst.
0: 54. Nou, je kunt maar hebben. Dank jullie wel voor het stemmen. Daar staat het inmiddels 1-1 in deze week. En horen we vanochtend de boswachters. En een beetje wind in de haren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
2: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
4: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
2: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB, de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Everdingen, 31 minuten. Dan de A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Prinsenviel en Zevenbergse Hoek. Daar heb je een uur vertraging door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. En de A50 Os Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel. Niet veel beter door een kapotte vrachtauto. Ook een uur vertraging. En de A59 Den Bosch naar Zonzeel tussen Maarden en Zonzeel. Door een ongeluk op de A16, 27 minuten.

0: nog. Happy Sappy. 8 over 8, dinsdagochtend. Stochtendshow Mars en de Morgen voor de firma Avrotros. Hier vanuit de Mediatempel. Niks veranderd in de week tijd, moet ik zeggen.
1: Hier bedoel je?
0: Nee, ik ben er een week niet geweest.
1: Wat zou je moeten veranderen dan?
0: Ik heb geen idee, maar soms
1: heel het kantoorpand is leeg geweest. Want ja, kantoormensen die zijn sowieso vrij geweest afgelopen week.
0: Oh ja, die waren er ook allemaal niet in. Die hebben het ook lang weekend gehad. Ja.
1: Dus allemaal thuisgewerkt.
0: Dus niet ja. Gek veel gebeurd dus.
1: Nee.
0: Nou ja, kan gebeuren. Schiphol waarschuwt dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers op sommige plekken tot ver achter de incheckbalies te wachten. De problemen die kwamen door personeelstekort en storingen na een nieuwe opzet van de beveiliging. Dat is niet goed gegaan, zeg maar.
1: Nee.
0: Dat is kinderziektes, zeggen ze dan. Reizigers die krijgen het advies om extra vroeg naar de luchthaven te komen. Dan moet ik zeggen, ik heb een hele goede ervaring gehad met Eindhoven Airport.
1: Ja.
0: Onlangs.
1: Ik krijg bij Schiphol altijd wel echt

0: Ja.
1: Het is niet heel relaxed of zo.
0: Nee, maar dat is overal denk ik wel hoor. Dat met die bakjes dat je alles moet afdoen. En sommige mensen moeten ook schoenen uitdoen en zo, hè? Ja. Soms sta je bijna tot aan je onderbroek sta je voor het poortje.
1: Mijn moeder heeft bijvoorbeeld een nieuwe heup. En die moet dan dus. Die heeft dan een extra paspoort daarvoor, zeg maar.
0: Oh ja, echt ja.
1: En die wordt ook altijd even extra gecontroleerd als ze door zo'n ding heen moet.
0: Ja. Een heup, als je dat de röntgen ziet, dan is het ook net een wapen, zeg maar. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Oh. Dus echt serieus, heb je daar een speciale aantekening van?
1: Ja, dan krijg je een geel paspoort, is dat.
0: Oh?
1: Ja, dus alles met metaal wat in je lijf zit voor operaties, nieuwe heupen, nieuwe knieën. Ja, ja. Krijg je dat voor?
0: Oké. Nou, bijzonder, wist ik niet. Mensen lopen op drukke plekken vaak automatisch achter anderen aan zonder daarover na te denken, lezen we vanochtend. Dat blijkt uit een groot onderzoek op station Eindhoven Centraal, waarbij miljoenen loopbewegingen zijn bekeken. Reizigers kozen vaak dezelfde route als hun voorganger, zelfs als die langer was. Onderzoekers noemen dit het stranger following effect.
1: Oh, kudde gedrag. Dit klopt echt.
0: Als kudde gedrag.
1: Nou, vooral als dan een trein uitviel en je moest ergens anders heen naar een ander perron.
0: Ja.
1: En je was niet helemaal, dat ik vooral vroeger toen nog niet zoveel met de trein reed.
0: Ja.
1: Ik ging altijd maar van de andere mensen op aan.
0: Ja,
1: dan liep ik maar gewoon achteraan van nou, het zal wel goed komen.
0: Ja. En het bekende luchtalarm, dat gaat verdwijnen vanaf 2028... omdat er geen geld is voor nieuwe sirenes. Dat staat in een brief van minister David van Wil. De overheid die wil voortaan gebruik maken van NL Alert op mobiele telefoons. Het luchtalarm blijft nog wel tot eind 2027 te horen. Ik weet niet of ik het luchtalarm hier heb. Of ik een luchtalarm moet hem ergens hebben. Nee, ik heb hem niet hier. Jammer.
1: Het is ook echt een vreselijk geluid. Maar dan moet je altijd, ik vind het toch wel ergens ook weer een veilig gevoel of zo. Dat lucht
0: veilig gevoel, dat je denkt van, hij doet het nog.
1: Ja, hij doet het nog.
0: Nou, op de telefoon is je zo indrukwekkend, hè?
1: Dat is loeihard.
0: Nou, dat is het, Goed mensen, dinsdagochtend, zometeen dan gaan we bellen met de voorzitter van de Oranjebus. Want het WK in Amerika, dat duurt niet lang meer. Elke

0: over acht. Het is de dinsdagochtend. Heb je al een beetje oranje vibes, WK-vibes? Of zit je er nog niet helemaal...
1: Ik zit er nog niet helemaal in.
0: Een beetje vroeg ook nog, maar misschien als je dit hoort... Holland, Holland, ta-ta-ta, Holland, ta-ta-ta. Lekker, zit je er nee? Nog niet. Nee, misschien krijg je het zo meteen, want we gaan er even over praten namelijk. Een WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Dat betekent niet alleen voetbal, maar ook heel veel kilometers. Bizarre prijzen en natuurlijk hopelijk duizenden oranje fans. Ja, in dat prachtige kleurtje wat wij graag zien op ons Netflix, dat oranje. En als oranje ergens speelt, dan mag één ding natuurlijk niet ontbreken. Dat zijn de fans en natuurlijk de beroemde oranje bus. De voorbereidingen voor het WK die zijn natuurlijk al volop bezig. We gaan erover praten met Kim van Wijk, dus voorzitter van de vereniging oranjefans.nl. Goedemorgen, Kim.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wij moeten het nog eventjes pakken, dat oranje sfeertje, dat WK-sfeertje. Bij jullie hangt die er al lekker in, denk ik, of niet?
2: Ja, die hangt er al een paar maanden in.
0: Een paar maanden al? Want hoe vroeg begint zoiets dan?
2: Ja, eigenlijk eind vorig jaar al. Dan ga je al kijken, hè, wat zijn de opties? Kunnen we de bus daar naartoe verschepen? En zeker na de loting zijn we echt gaan kijken, oké, zijn er afstanden te doen voor de bus. Hè, ja. waar moeten we aankomen met de boot? Dat soort dingen eigenlijk. Ja, en daarna moet je de bus klaar gaan maken voor Amerika. Ja. Hè, voldoen aan alle regels. Hij moet natuurlijk ook al die afstanden kunnen rijden.
0: Ja.
2: Dus ja, wij zijn al maanden in de weer.
0: Is het al een oud beestje, de bus?
2: Het is heel oud beestje, uit 1980.
0: Holy limo, is je wegenbelastingvrij, zie je.
2: Ja, zeker.
0: Dat is wel lekker natuurlijk. Maar de oranje bus, maar dus die moet even een beurtje hebben, APK'tje. En dan moet hij naar Amerika, op de boot.
2: Op de boot,
0: ja. Is hij al onderweg?
2: Hij is al gearriveerd. Hij is anderhalf week geleden al aangekomen.
0: Oh, fantastisch. Ja. En waar staat hij dan?
2: Hij is aangekomen in de haven van Galveston, net onder Houston. En daar in de buurt staat hij ook nu geparkeerd in een depot.
0: Ja. En dan gaat hij straks moet hij gaan rijden natuurlijk. Hoe doe je dat allemaal logistiek gezien? Want ik snap dat is een heel veel regelwerk. Kost ook heel veel geld.
2: Ja, gelukkig hadden we wat gespaard. We zijn gewoon betalende leden.
0: Ja.
2: En hebben een aantal vaste sponsoren die ons hierbij helpen. Dus dat is heel erg fijn.
0: Ja.
2: Dus dat is op die manier geregeld. En ja, en qua wedstrijden, de eerste drie wedstrijden staan natuurlijk vast.
0: Ja.
2: En voor de rest hebben we allemaal scenario's bedacht.
0: Ja.
2: En ook als de afstanden te lang zijn, alvast diepladers gereserveerd. Als de bus het zelf niet haalt of dat het te veel impact is voor de chauffeurs.
0: Ja.
2: Dan wordt de bus daar naartoe gereden eigenlijk.
0: Wow.
2: Om toch bij alle wedstrijden te kunnen zijn.
0: Ja, want het WK is in Amerika, Canada en Mexico. Ja, dat is huge natuurlijk. Dus eerst op het waar je de groepsfase speelt. Ja, en wat is worst case, zeg maar? Waar moet het dan helemaal naartoe?
2: Ja, als we eerste worden moeten we naar Mexico. Dat valt mee.
0: Ja.
2: Naar Monterrey, dat ligt redelijk in de buurt van Texas, net over de grens daar. Maar mochten we derde worden, dan is er ook een kans dat we naar Canada moeten. Ja, en dan heb je op een gegeven moment een overbrugging van meer dan 3000 kilometer.
0: Ja.
2: En dat is wel pittig. Maar dan halen we precies als we een dieplader gebruiken.
0: Maar is het dan niet een idee, zeg maar, dat de bus even blijft staan, dat je het even zonder bus doet?
2: Ja, je weet ook niet weer waar je daarna naartoe moet.
0: Nee.
2: Dus in principe hebben we als doel om overal bij te zijn. En ook de KNVB wil dat natuurlijk heel erg graag.
0: Ja, met hoeveel mensen gaan jullie?
2: Vanuit de bus is het continu een groepje van een man of 15 die daar is. Dus elke keer komen er eigenlijk andere mensen ingevlogen. Er zijn er maar een paar die echt het hele WK gaan.
0: Ja.
2: Maar de meeste die gaan een paar wedstrijden, zodat er altijd wel een bezetting is.
0: Ja, hoeveel mensen denk je dat er komen vanuit Nederland? Want dat is natuurlijk ook een afstand. Het is een pittig reisje, niet alleen als in de afstand, maar ook prijs.
2: Ja, nou, ik had begrepen van de KNVB dat zij ongeveer 3.500 kaarten hebben verkocht in Nederland zelf. Dan verwachten ze nog 1.500 Nederlanders in Amerika, dus 5.000 tickets. En ze verwachten ongeveer 10.000 mensen in de parade. Ook al van mensen die gewoon meekomen lopen en kijken. Maar goed, dat kan ook groter zijn. Want zij weten niet precies hoeveel lokale Nederlanders kaarten hebben gekocht.
0: Nee. Wat is nou het leukste als je zo'n parade loopt? Ik heb het nooit meegemaakt. Maar ik zie altijd de gekte. En ik weet, een gevoel van trots heb je dan vooral als je zit te kijken. Maar wat is het allerleukste?
2: Ja, zoveel mensen achter elkaar voor één doel. Ja. Gewoon voor het Nederlands elftal. Het is altijd zo'n feest. Ja? Elke keer weer kippenvel.
0: Ja, en hoor je wel eens wat vanuit het Oranje Kamp zelf?
2: Vanuit de spelers?
0: Ja, spelers, ja. Of Koeman, of... doen ze wel eens, zijn jullie er wel bij? Krijg je wel eens een appje van de voetballers dat ze zeggen van hoe zit het? Zijn we er klaar voor?
2: Nee, dat valt wel mee. En zeker tijdens een toernooi dan worden ze goed afgeschermd. Maar we hebben wel heel vaak familieleden van de spelers op de bus.
0: Oh ja? Oh, wat gaaf.
2: Ja. Ja? Dus die komen of dan staat onze bus geparkeerd tijdens de wedstrijd naast de bus van de familieleden. Dus dan klets je na de wedstrijd even bij. Ja. Maar de spelers zelf, die worden wel goed afgeschermd. Ja. Bij de dames is dat wel wat anders. Die hebben we wel een paar keer al aan boord gehad. Ja. Maar de heren, dat is toch een ander verhaal. En
0: wie hebben al toegezegd dit seizoen?
2: Hoe bedoel je toegezegd?
0: Nou, ja, van de familieleden.
2: Oh, van de familieleden. Nog niemand toegezegd.
0: Nog niet.
2: Dat gaan we zien.
0: Dat wordt de vraag. Okay.
1: En de artiesten, ja. Die komen op de bus staan. Of mag je dat, is dat al bekend?
2: Ja en nee, want de KNVB heeft ook nog een extra bus erbij. Een VIP-bus, net als in Duitsland.
0: Oh ja.
2: Dus de artiesten komen ook vaak daarbij. In Duitsland hadden wij Jan Smit het hele toernooi meegenomen.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, Yves Berendsen gaat daar ook optreden. Hè? Dus nou, we gaan het zien.
0: Maar ja, je draait er nu omheen. Wie heb jij op de bus dan?
2: Wij hebben nog geen toezeggingen van de kennis.
0: Helemaal niks? Niet dat de dikdakkers even aankomen schuiven?
2: Dat zou altijd kunnen.
0: Wanneer,
2: die zien we regelmatig.
0: Wanneer zijn jullie in Amerika?
2: Wij vertrekken zelf 11 juni.
0: 11 juni.
2: Dus 3 dagen voor de wedstrijd.
0: Oké, nou heel veel plezier. Goede reis gewenst. En maar hopelijk dat jullie er lang mogen blijven. Want dan hebben wij een heel mooi WK.
2: Ja, zeker weten.
0: Oké, dag Kim. Een mooie dag.
2: Fijne dag.

0: Child's Play en Sjaak en Aaron.
1: Morgen Marcel, morgen Tinus, Thomas. Hé, hey, ik dacht het is tijd voor een piratenplaatje.
0: Oh.
1: En ik zat zo eens te denken aan 2000 jaar van Frank en Mirella.
0: Ja.
1: Nou, ik hoor hem vanzelf wel.
0: Ja.
1: En groetjes, houdoe.
0: Yo, houdoe, zeker. Frank en Mirella. Also known as Drank en Rivella. Laten we zo meteen even doen met 2000 jaar. Ja, zo worden ze wel eens genoemd. Hey,

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Ja, we hadden hem wel even. Zeg ik, hadden hem. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend komt in het noordoosten eerst wat mist voor, maar die trekt vrij snel op. En dan komt de zon er goed bij. De wind is zwak, komt uit het zuiden. Later op de middag toch weer vanuit het zuiden regen. Temperaturen 15 tot 17 graden. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij.
1: Dankjewel, Janneman. Tijd voor het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
3: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet.
1: Katrien, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Het valt alles mee, hoor. Het is wel een drukke ochtendspits, maar een beetje gebruikelijk op dinsdag. Niet overweldigend. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen, 36 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Deil, daar heb je een half uur door ongeluk. A28 van Amersfoort naar Zwolle, voor Zwolle-Zuid heb je een half uur. Komt door modder op het wegdek. Ja, dat hoort dan niet, dat hoort in de berm. De rechte rijstrook is daarom dicht. De A50 Os-Arnhem voor Heteren, 32 minuten. Komt door een kapotte auto. Een ongeluk geweest. De linker rijstrook is dicht. En de andere kant, dat is van Os naar Eindhoven, tussen Nisselrode en Veghel. Ook daar staat een kapot vehikel, een vrachtwagen. 23 minuten extra.
0: NPO Sterren NL.

0: Jou.
1: Hoi, pasmodus hier, meneer. Oh, ik had nog een vraag. Is er misschien nog een mooie polka op de radio?
0: Nou.
1: Want pasmodus hier, meneer, van een dikke, vette polka. Hoi.
0: Hoi, hoi, hoi. Nou, polkaatje wordt hier wel gewaardeerd. Ik moet eerlijk zeggen dat het hier 50-50 is in de studio. De ene helft die vindt dat die loopt liever de kamer uit, zeg maar, als ja, ik een lekker polkaatje opzet. Wat prima kan natuurlijk, hè? Want ik bedoel, ik zit
2: als
0: hier.
2: Als jij een nieuwe bak koffie wil, dan zou ik een polka draaien.
0: Een lekker nieuw bakje koffie zou ik fantastisch vinden. Dus,

0: Nee, dat hoeven de publieke omroep ook niet meer onnodig op de kosten te jagen. Dus laten we het even bij de appelsap houden dan. Ik zat te denken met die Oranjebus. Ze moeten toch. Het zou toch gek zijn als ze Cheerio niet in gaan invliegen.
1: Nou, inderdaad.
0: Toch? Die moet je toch.
1: Ja, daar zijn ze toch al lang mee bezig. Ja, maar... Ze zeggen wel van ja, dus, we hebben nog niemand uitgezet. Maar...
0: Zou Justin de Wild niet een oranje versie moeten uitbrengen voor de Cheerio?
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat je het lekker bij Cheerio moet houden. Ja, maar dan wordt één weer...
0: Cheerio houden, maar een beetje dat je een coupletje aanpast met wat... niet.
1: Ik denk dat Cheerio al genoeg feest is, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, zeker. Maar om nog een beetje cachet mee te geven.
1: Ik vind trouwens dat nummer we net van Samen Weld hebben gedraaid ook wel heel leuk.
0: Ja, is ook een topliedje, ja. Ja, heeft dat heel
1: Leeuw
0: slim.
1: Leeuw komt eraan.
0: Ja, ja, die heeft het wel te pakken, hè. Niet normaal, ja. Zeg. Wat een hitmachine is dat geworden. Maar Cheerio invliegen, dat zou wel...
1: Ja, Justin de Wild. Ze zijn al lang toch bezig met mensen regelen.
0: Jawel, maar ze gaan natuurlijk niet het achterste van de tong laten zien.
1: Nee, dat
0: krijg je te zien als dat straks... Als die, ja, maar ik krijg altijd oprecht positief kippenvel als ik die parade zie gaan naar het stadion.
1: Ik vind dat wel heel cool.
0: Dan moet je toch... Ja, zo zonde, we hadden natuurlijk het EK in Duitsland 2 jaar geleden... Daar had ik eventjes naartoe gemoeten.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Even moeten zien met eigen ogen. Gewoon een keer meelopen in zo'n parade.
1: Ja, dat is wel vet hoor.
0: Ja, nou goed. Het is nu een endweg. Dus ik ben nog nooit in Amerika geweest. Ik durf dat water nog niet over.
1: Staat wel mijn lijstje om ooit een keer heen te gaan. Maar duur geintje.
0: Ja, ach, dat valt wel mee. Ik durf het water niet over. Ik ben 2 keer op Curaçao geweest. Ook prachtig. Zag ik gisteren overigens de jongens van Vandaag in Sight zitten.
1: Ja, die hebben gisteren eerst uitzending gehad, ja.
0: Ja, wel leuk hoor. Wel leuk sfeertje.
1: Ja, top.
0: Ja, alleen het geluid, het waait er altijd, hè. Op, meestal zeg ik 9 van de 10 keer waait het al lekker op Curaçao. Lekker warm windje. En daar hadden ze wel een beetje last van volgens mij in de studio. Ja, want je hoorde echt de hele tijd... Hoorde je een beetje
1: over? Ja, een beetje over. Ik heb het niet gezien.
0: Dus ik denk dat John de Mol nog wel even een klein memootje heeft gestuurd naar Curaçao. Van jongens, pas het even aan. Denk ik zo'n beetje.
1: Ja, maar ja, kun je dat niet tegenhouden, die wind? Ja, dan moet je alles dicht gaan zetten.
0: Ah, wel, dat zou je al kunnen keren. Dan moet je windschermen gaan gebruiken. Ja. Of de deur dicht. Maar ja, dan wordt bloedverziekend heet natuurlijk daar. Ja. Graadje 30, 35. Goed, anyways. Wij hebben straks nog wel het een en ander te doen. We hebben nog de hysterische feiten natuurlijk. Polkatje. Nou, heb ik nu al genoeg gehad of niet? Zou postbode Simon blij zijn?
1: Ik denk het wel.
0: Ik denk het ook wel, ja.

0: Waterpas is lekker, maar ik zeg altijd Scheveningen plassen ook. Dus tieners, dat zeggen ze bij ons. Dat is een uitdrukking in het noorden. Scheveningen plassen ook. Dus, ja, het is toch wel zo, ja.
1: Ja,
0: ja we kunnen er lang over praten, maar het is gewoon een feit. Ja. Henk Dissel op Ster NL, het is 10 voor 9. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. En Agda in de Munnik, laat me

0: vandaag hè, tijd voor is?
1: Bijna de historische feitjes.
0: Totale paniek in je ogen.
1: Ik heb totale paniek.
0: Als een hert in de koplampen kijk je.
1: Het is 8:06. Ik heb geen idee waar het tijd voor is.
0: Het is tijd voor een liedje uit de Marcel in de Morgen playlist.
1: Oh, ja.
0: Playlist die wij hebben op Spotify.
1: Ja, hier is het tijd voor.
0: Spotify, daar hebben wij een prachtig playlistje. Marcel in de Morgen, NPO, Sterren NL. Daar hebben we liedjes in staan die wij lief hebben.
1: Parels.
0: Pareltjes uit de ochtendshow. Pareltjes van Tinus en moi. En onze lieve luisteraars, want daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Iedere ochtend weer lekker aan het apparaat hangen. En deze draaien we met heel veel plezier. Thijs Boontjes. Dit is Deze Nacht.
2: Zie

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
4: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
2: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. Gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden.
5: Ja.
2: Dit was het NOS-journaal.
5: Oh, ik wilde ook eigenlijk een ander fragment in starten. Maar het is allemaal menselijk natuurlijk, Katrien. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb er 4 vertragingen voor je. De A2 Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 32 minuten. De A2 Utrecht-Sertogenbosch. Tussen Culemborg en Deil heb je 3 kwartier. De A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle-Zuid heb je 41 minuten. Er komt nog opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen. 3 kwartier door een ongeluk.

0: Joanna. Ja, dit is ooit gedaan door Arne Jansen. Dit was de versie van Ferry de Lid.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ben je klaar voor, Tienes?
2: Ik ben er hartstikke klaar voor.
0: 19 mei vandaag en in 2001 op deze datum opent in Zevenum in Limburg attractiepark Toverland de deuren. Het begon als indoorpark, maar door de jaren heen groeide Toverland uit tot een volwaardig attractiepark met 8 banen en een complete set aan themagebieden. Ben je er wel eens geweest?
2: Ja, met de basisschool ooit een keer.
0: Met de basisschool?
2: Ja.
0: Oh ja, je bent redelijk... het is voor jou niet een wereldreis. Kijk, als ik uit Friesland kom rijden, dan is voor mij...
2: Een stukje rijden inderdaad. Ik ben er ooit 1 keer geweest. Dus een leuke bobslee in het water hebben ze daar. Toen ben ik kletsnat geworden, dat weet ik nog wel.
0: Oh.
2: Ja, echt, dat was niet grappig.
0: Ik ben er 1 keer geweest... Schoolpark vond ik het vooral.
2: Ja, het was echt die bobs of noem bobsleebanen, die boomstam.
0: Boomstam, ja, de boomstam. Ja, ja, die heb je bijna in elk park, hè?
2: Ja, nou, maar die daar in Toverland, die hebben een enorme splash.
0: Ja. Oh ja, goede splash.
2: Ja, die hebben goede splash.
0: Goede splash.
2: Dus ja, daar kom je bijna niet droog uit dat.
0: Nee, maar dat is ook de bedoeling vaak, hè? Dat is hetzelfde met de piranha, die in Kaatsheuvel.
2: Ja, als kind tot de basisschool heb je daar niet altijd even echt in...
0: een beetje nattigheid, ja. Je bent niet van zout.
2: Nee, ik ben niet van suiker.
0: Zo is het. In 2004 werd het telecomlandschap in Nederland gemoderniseerd. Want de nieuwe Nederlandse telecommunicatiewet die trad in werking. Deze wet die had als doel de concurrentie op de telefoonmarkt te bevorderen en consumenten beter te beschermen. We hebben er nog wat telefoonproviders inmiddels. Tenminste, ik zit dan bij een van de grootste. Dat is... Maar ik hoor ook wel eens mensen die zitten dan bij zo'n BC-merkje.
2: Bij de PKN bedoel je? Wat? zit je bij de PKN?
0: PKN, dat is iets met christelijke...
2: Nee, dat zeg ik dus altijd andersom.
0: Protestantse kerk.
2: Ik zeg altijd de KPN, dan zeg ik altijd de PKN.
0: De PKN.
2: En andersom.
0: Ja, maar
2: PKN
0: je hebt ook
2: wel
0: van die BC-merken. Soms hebben die grote jongens, die hebben ook nog een B-merkje.
2: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, zeker. En dat is eigenlijk hetzelfde netwerk. En dan ben je veel goedkoper uit. Maar ik denk ook altijd van ja, ga maar bij de grote naam, want dan zit je goed, weet je wel. Maar dat is vaak. Je kan best eens een keer shoppen daarin. Ja. In 2008 verschijnen in Nederland nieuwe kentekens op personenauto's. Ze hebben 2 cijfers, 3 letters en dan nog een cijfer. De RDW die hield de datum voor de invoering van de nieuwe kentekens geheim om te voorkomen dat mensen geen nieuwe auto's meer zouden kopen. Ik weet niet wat voor... ik heb nu een nieuw kenteken. Ik heb geen idee wat ik heb.
2: Ja, vind ik met mijn nieuwe auto ook lastig. Want met mijn oude autootje wist ik... Kan ik het nog steeds opnoemen?
0: Ja.
2: Van mijn nieuwe auto heb ik geen idee.
0: Ik heb 1 letter, dan 3 cijfers en dan weer 2 letters. Ja.
2: Nou, dat is mijn vorige autootje, mijn allerliefste, mooiste autootje... die ik nu helaas niet meer heb, maar die begon dus met een T. Dat vond ik echt geweldig.
0: De T van Tienes Tentfeest.
2: Ja, de T van Tienes Tentfeest.
0: Ja. Nou ja, die is niet meer.
2: Nee.
0: Waar is die naartoe gegaan eigenlijk?
2: Nou, toevallig heeft iemand in mijn dorp hem gewoon gekocht.
0: Oh, maar hij rijdt gewoon in jouw dorp. Je ziet hem nog rijden.
2: Ik ben hem dus nog niet tegengekomen, maar daar ben ik blij om ook. Want dan word ik heel verdrietig.
0: Zou je zwaaien? Wat denk je dan? Even toeteren?
2: Ja, dan ga ik wel even
0: lichtsignalen.
2: Even naar hem kijken.
0: Ja, gelijk ook, ja.

0: ook een hele sessie met mijn oude auto gehad toen ik hem inleverde. Toen zei ik, ja, het ligt niet aan jou, maar we moeten onze wegen moeten gewoon gescheiden worden nu. Je wordt te duur voor me. Ja, het zat niet veel, te oud.
1: Het
0: zat niet te veel begrippen. Nee. Hij staat nu eenzaam bij het autobedrijf. Ah ja. Je bent vast wel een nieuwe eigenaar, denk je niet?
1: Ja, iemand van 18.

0: je beste Tinia van de band Canyon. Die ken je wel, hè?
1: Ja, die ken ik.
0: Mooi Volendam natuurlijk. En die band Canyon is ooit opgericht door ex-leden van de band Leftside. Dat was ook al een Volendamse groep. En die brachten hele mooie liedjes uit. Onder andere Tessie hadden ze. En ik vond het wel een beetje Bee Gees-achtig. Bee Gees ken je?
1: Hè? Ja, ja, ja.
0: Die hebben hele mooie liedjes ook gemaakt. En zij brachten onder andere dit liedje uit, Leftside. Ooit bijna Bee Gees dit. Ah, dit vind ik zo'n mooi liedje. Welcome to my house van Leftside. Maar die ga ik niet draaien. Dat laten we dan echt even aan de Leftside liggen. Aan de linkerkant. We gaan even recht door het midden met de groep Canyon. Met onder andere Dick Plat, Klaas Tuip en Jaap Veerman. En die brachten dus een mooie Volendam uit. Maar op die LP waar die goede liedjes op staan, daar staat ook deze. En dit is een mooi liedje, jongens. Luister even. Rosalinde.

0: Horse Race, Billy Dance en Poke, Pokey. En de avond is van ons. Een andere rapper is natuurlijk Donnie. Gaan we zo meteen even draaien. Heb je dat gezien van Donnie? Deed mee aan, in Vlaanderen deed hij mee aan het programma Celebrity Masterchef.
1: Nee, gezien, oh, dat heb ik niet gezien.
0: Ah, Donnie kan heel goed koken. Dat, oh, is, dat weten misschien sommige mensen niet. Maar kan heel goed. Maar hij ligt eruit. En ik vind, ja, hij is zo eerlijk en oprecht. En hij brak. Hij, ja, hij kreeg traantjes. Ja, dat vond ik heel sneu. Hij was echt teleurgesteld dat hij eruit ging. En, omdat hij het zo mooi vindt. Maar dat moet je maar eens checken. Dat staat
1: oh,
0: op
1: dat
0: een fragmentje op de socials. Ga maar checken. De uren krijgt de bewolking overal de overhand. En vanmiddag dan volgen er vanuit het westen meerdere buien. Maxima die liggen vandaag tussen 14 en 17 graden. Het gaat vanavond en vannacht amper afkoelen. Het wordt 11 tot 13 graden. En morgen dan krijgen we 's ochtends nog eerst nog enkele buien. Maar in de loop van de dag dan wordt het vanuit het westen droger. Dan krijgen we steeds meer opklaringen. Temperatuur gaat dan al iets omhoog. 15 tot 18 graden. Even een klein blikje vooruit. Donderdag 21. Vrijdag 25. Lekker, hè? Daar word je blij van. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Everdingen 23 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Deil heb je 51 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 42 minuten door opruimwerkzaamheden. En de laatste is de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Hattemerbroek 47 minuten.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1
2: in Nederlandstalige muziek.
0: En daar zullen we hebben Donnie met Senna.

0: Kief Berendsen en terug in de tijd. Ik heb jou helemaal niet gevraagd wat je wil. A, B of C. Sorry, ik was het even vergeten. Heb jij al een voorkeurtje uit het koffertje?
1: Jazeker, ik ga voor B.
0: B. De B, oké.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Laten we even bij het begin beginnen, bij de A. Want het koffertje kent er weer 3 liedjes. En dat zijn vandaag de volgende liedjes. Ik heb Nico Haak in de box zitten met dit liedje.
3: Niet geschoten is altijd mis.
0: Dat zou kunnen, dat is keuze A. Dan hebben we nog een keuze B. En dat is dus liefhebberij voor onze tieners. Dat is liedje.

0: ook zoiets van, ik wil hem bijstellen of...
1: Ja,
0: ik zag jouw namelijk wel goed gaan op het liedje.
1: Ik vind hem wel leuk. Yeah. Ik blijf toch bij Dromen Verstaan, maar dat is toch ook echt een banger.
0: Oh, voetbalstuk. Altijd weer voor de bekende weg gaan, dit. Ja. Ach, verschrikkelijk. Nou goed, dat moet je zelf weten. Ik ga voor keuze C, maar wij mogen niet meedoen. Het telt wel als jij stemt. En dat doe je in de NPO Luister-app. Het is gratis. Dus doe maar even stemmen. NPO Luister, ga naar het kanaal van Sterren. Druk op bericht. En dan zie je een polletje tussen deze drie van...

0: Russo en Emma Heesters. En daarvoor de Russo en Emma Heesters van vroeger. Ja, wie waren we? Theo en Marjan hadden we. Ja, hele, ik was even aan het toilet namelijk. Was al kwijt wat we in de playlist hadden. Theo en Marjan. Ja, dat waren de Russo en Emma van vroeger natuurlijk. Het is 13 voor 10. Dit is het ochtendshowtje Marcel in de Morgen. En wij doen een oud platenkoffertje. En volgens mij loopt die wel lekker. En alle drie de liedjes doen het eigenlijk wel goed. Maar dan kan er maar één winnen natuurlijk. En zo meteen over een paar minuten weten we dat. Wordt dat het liedje van Nico Haak?
1: Niet geschoten.
0: Geschoten dan de mis, of wordt het Marco Bussato? Of wordt het Linda Williams?
2: Het is een wonder.
0: Nou ja, laat me weten. In de NPO Luisterapp kun je even een stemmetje doen. Ik had gisteren ook een stemmetje op mijn WhatsApp. Dat was mijn broer. En ineens, en dat was wel toevallig, want ik zat in de sportschool. Of ik was in de sportschool en ik zat op een fiets. Moet even goed zeggen. Op de racefiets. Dus ik heb gisteren een flinke tocht gemaakt eventjes. En, vond ik eigenlijk ook wel, ja. Ja, pas een uur en 20 minuten heb ik doorgetrapt. Met een gemiddelde van 31 kilometer per uur.
2: Dat is nogal een stukje.
0: Ja, dat was wel een stukje. Maar hij had het nog over een langer stukje. Want komende maandag dan is het Elfstedentocht in het noorden.
2: Oh ja.
0: Dus je denkt, we hebben het licht in ijs. Nee, maar we hebben de fiets Elfstedentocht en de motor Elfstedentocht. Maar ik heb hem 4 keer gefietst. En mijn broer zei, zullen we? Zullen we? Ik heb helemaal geen kaarten. Daar moet je kaarten voor hebben natuurlijk. Hè. Dus ja. Mocht er iemand zijn die nog een kaart kwijt wil, dan gaan wij ongetraind. Nou ja, ik een beetje getraind dan.
2: Dat is toch niet slim om dat ongetraind te gaan doen?
0: Dat is toch prachtig om te doen?
2: Ja, dat geloof ik, maar dat is niet goed voor je lijf. Als je daar niet voor getraind hebt.
0: Je kont. Je houdt geen kont over natuurlijk. Hè, want het zadel dat buigt niet mee.
2: Oh,
0: dus,
2: wow.
0: Nee, maar het is prachtig om te doen. En het wordt namelijk prachtig weer. En ik zat al een beetje te denken, wat ga ik doen met Pinksteren? En ik denk, nou, dit zou wel een mooie invulling zijn voor de Pinkstermaandag.
2: Ja.
0: Even fietsen.
2: Even.
0: 230 kilometer.
2: Zo.
0: Ja, maar dat is wel te doen. Maar dat is mooi. Het is prachtig. Als je al die mensen, die blije mensen, die zitten dan lekker te barbecuen langs de route. En dat is prachtig met muziek. Het is heel mooi, Tien. Dus weer mee fietsen?
2: Absoluut niet.
0: Absoluut niet?
2: Nee.
0: Oh, ik had je uitgenodigd. Je nodigt mij nooit uit. Maar ik doe dat dus wel andersom. Maar graag niet, hoor ik.
2: Ik nodig je nog wel een keer ergens vooruit, goed?
0: Oké, nou ja, mocht er iemand zijn die nog kaartjes over heeft, jongens, we kijken ook nog wel even op de marktplaats.
2: Is dat dus dan wel uitverkocht allemaal?
0: Ja, daar moet je voor inschrijven. En dan word je uitgeloten en zo. En dan krijg je een starttijd krijg je mee. Ja. En dan moet je heel vroeg op de dag moet je soms starten. En dan, ik heb 4 keer gedaan. En dan eten we zeg maar 's ochtends om pak een beetje 3-4 uur, zitten wij al aan de macaroni. Het is goed, hè, voor de snelle koolhydraten en zo. En onderweg nog een pannenkoekie. En dat is mooi, prachtig. En je kijkt me aan alsof je water ziet branden. Maar...
2: ja, ik denk echt wel een gek.
0: Maar ga je supporten dan?
2: Nee.
0: Nee?
2: Ik sta in de tentfeest het weekend, dus...
0: Ja, hoe zou het ook anders?
2: Ja.
0: Nou, dat laat zich ook raden.
2: Dan sta ik toch wel liever dan aan de kant te staan te loeren... wanneer jij een keer 2 seconden voorbij komt fietsen.
0: Nou, doe eens even normaal. Wat is dit nou weer?
2: Ja, het is toch zo?
0: Je zou ook, kijk, als ik hup, Marcel, hup.
2: Ja, hup, Marcel, hup, maar dan is een marathon. Maar dat is toch wel, dat vind ik dan toch iets anders.
0: Dus deze inspanning is toch veel groter?
2: Ja, weet ik niet, vind ik toch anders. Oh. Dit heb je al vaker gedaan, een marathon nog nooit.
0: Nou ja, alsof we het eerder gedaan in het verleden hebben behaalde resultaten... bieden geen garantie voor de toekomst, zeggen ze.
2: Nee, dat klopt.
0: Ja, ja.
2: Maar ik kom wel hup, Marcel, hup doen als je een marathon gaat rennen.
0: Oh, nou... het zal wel niks worden komende maandag, aangezien het stijf uitverkocht is. Maar
2: wie weet.
0: Nou ja, ik hou je op de hoogte. Mocht er nog iemand in de DM sliden, dan hoor je het als tweede. Nou, eerst mijn broer natuurlijk. Kom jij. Sven Verstegen en Lange Frans hebben we hier.
3: De

0: als ik je heb op sterren. We moeten ons mengpaneel een keer naar de dokter hebben.
1: Ik leek nou dat ik naar de NOS dat luisteren was, maar dacht je klik.
0: Nee, hey, ik heb hier... Stik knop die... Maar serieus, is er iemand van de technische dienst die luistert? CD40 moet erin. CD40. Ik heb geen idee. We hebben één knop erbij die doet wel eens, die heeft wel eens kuren. Of het ligt aan mijn vermogen. Dat kan natuurlijk ook nog. Okay, we gaan naar de uitslag van de battle. Als in de liedjes in de bladencover. En welk is het geworden, beste tieners?
1: Nou, het was toch best wel spannend geworden op het einde. Want er zijn er twee heel dicht bij elkaar gekomen.
0: Maar
1: er is toch altijd één winnaar. En ja, dat is met 39% van de stemmen Linda Williams met Het is een wonder.
0: Hey, wonderen zijn de wereld nog niet uit.

0: Linda Williams. En het is een wonder. Het is 10 uur exact, Tine. Zullen we hem afsluiten?
1: Ja, we moeten hem wel even afsluiten.
0: Oké, dan doen we dat. Zometeen na 10 uur, dan is het tijd voor...
1: Emily op volle toeren.
0: Zo hoort je programma af. Dank u allen voor het luisteren. Blijf lekker aan het apparaat, want we gaan door.
2: Met de beste hits.
0: Ja, tot morgen.
1: Doei.
0: Doei. Doei. Oh ja. Dikke
3: doei doei. Afrotros, de omroep voor ons.
4: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact... ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat... betekent ook een nieuw registratiesysteem... waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden... voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen... zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw... namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd... aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan... en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet... zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is nog veel vertraging... tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen... een half uur extra reistijd. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd... van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15... Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek nu 7 kilometer file. De vertraging is een half uur.

René Karst, Artje voor de sfeer. Als dat nummer dan gedraaid wordt in de kroeg of waar je ook bent, dan kijk je toch even naar boven en neem een Artje voor de sfeer. Ja, op René Karst. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Op volle toeren zometeen met Wimmy Bauma en de ring die jij draagt. En ook Mara Julia. Oh, zo dom. Gaat over een relatie. Ja, ja, ja. Echt over een relatie die ze zelf heeft gehad. Luister je heel anders in één keer naar deze muziek.

jongens, en lekker naar het strand. Nou, deze week zou het zomer eens kunnen gaan gebeuren, want het wordt ontzettend lekker weer. Ik heb alles al in huis gehaald, hè. Een lekker zwembadje en zo. Cool elementen. Nou, niet dat ik met een

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file na een ongeluk tussen het Hart en Zwolle-Zuid 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer. De vertraging is een half uur.

Brabant. Ja, dat is zo leuk. Dat is keileuk. Ja, mocht je naar Moergestel gaan, naar het muziekfeest op het plein. In ons zo'n mooie Brabant. Dan wil je natuurlijk weten wie er allemaal komen. Dat ga ik je morgen vertellen. Ja, want morgen wordt de line-up bekendgemaakt. Keileuk. Ja, echt. Helemaal geweldig. Ik mag helemaal nog niks zeggen. Morgen, dan ga ik dat zeker doen. Zometeen de muziek hier van Gordon en Replay en Me Love You. Ken je dat dansje al? Zometeen even oefenen. Maar eerst Tino Martin. Goedemorgen.

ik jou deze morgen blij mee maken? Wat wil je horen? Laat het weten via de NPO Sterren NL app. En wie weet draai ik zometeen jouw favoriete nummer. We gaan luisteren, jawel, naar de nummer 3 in de Sterren NL Top 25. De lijst der lijsten. Hoe heet dat nou? Nou, dacht het wel. Robert van Hemert en Donnie.

Ja, alles wijst erop dat zij met een duet gaat komen samen met Monique Smit. Hoe leuk is dat? Ga maar zien tijdens het muziekfeest op het plein. Nou, morgen hoor je de line-up van Moergestel. Hey!

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingswald-Giessendam 6. Ook daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop 7 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
1: Emily Sleven.
4: En dan is het alweer 12 uur geweest. Goedemiddag. Ja, leuk dat je luistert naar Emily op volle toeren. Zometeen de nummer 2 in de Sterren NL Top 25, de lijst door lijsten. En ook Sven.

Frans Bauer, Chris Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij. Van 3 naar nummer 2 in de Sterrenel Top 25. De lijsterlijst. En zou het dan zo kunnen zijn dat ze vrijdag naar de nummer 1 gaan? Ja, ik vind het zo'n leuk nummer. Het is ook echt een nummer wat steeds leuker wordt. Maar goed, ik weet het niet. Jan Paparazzi weet het. En die vertelt het jou deze vrijdag. Goedemiddag en leuk dat je erbij bent op volle toeren. Dat gaan we zo meteen doen met Luf en ook...

0: of je band oppompen. Ja, is toch altijd wel, wel handig. Ik zit even na te denken, hoe lang is het geleden dat ik op een fiets heb gezeten, joh. Crossfiets, denk ik. Voor de rest, nee, heel lang geleden. Staat er wel in de tuin, maar twee slappe banden, goed. Zometeen hoor je hier Sineke en ook Skik, maar nu is het Django Wagner. Als jij kon voelen.
1: Oeh. Het is

serieus. Baila de Gasolina. Je hoort het hier op NPO Sterrenel Radio. Zometeen Mike Petersen en dat doe jij. Maar hier is Jay. Mooie dag. Goedemiddag.

maar die NPO-sterren-L hebt. Laat je stem erachter. Gino Schallenberg, Glenn van Doren. Je hoorde hem net. En ook Kelsey Verbrugge. Zometeen Corné Klein. Vanmiddag Jan Paparazzi. Ja. Zelfs jullie naam? Oh, die is zo mooi. Tot morgen.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

vriend uit The Cats, Jeroen van Zelst. En jouw liefste wens. Ook Jeroen heeft een nieuwe single uit. En Little Kleine met Samuel Welte uit De Sterren NL Top 25. Die hoor je vrijdagmiddag weer tussen 2 en 4 met Jan Paparazzi. Liedje dat heet Maak me nou niet gek. Even wat rust. Allerlei.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

3 uur de top 3 om 3. De 3 grootste en populairste hits van deze dag. Meest gestreamd, meest gedownload, meest bekeken en het meest gedraaid. Dat vormt de top 3 om 3. Maar nu muziek van Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. Slapen doen we 's nachts.

Mag ik dansen van Guus Meeuwis en de huidige hit van Mart Hoogkamer en Billy Dans. Daarvoor Grappie Sappie, wil je weten waar die staat in de top 25? Vrijdagmiddag tussen 2 en 4 bij Janneman. En de herhaling hoor je op zondag tussen 3 en 5 uur.

0: Dit is hem. De vreselijk foute. Maar oh, zo lekker. Discoplaat.
1: Rob de Nijs zojuist, Banger Hart en De Kater Duurt Maar Even van Frans Duits. En zij brengen ons bij de foute discoplaat van vandaag. Nou ja, eigenlijk helemaal niks fout aan. Maar het beestje moet een label hebben. En dit is gewoon een hele goede plaat van Richelieu. Gemaakt door Fluitsma en Fontijn. Zij zaten onder andere ook achter Mai Tai.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Het slechte wegdek houdt de rechterrijstrook dicht bij Alfred Everdingen. 7 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 20 minuten tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file daar. Er zijn 2 rijstroken dicht.

0: En je hoort ze hier in de Kort en Klein Show. Vandaag voor het eerst met deze hit in de top 3 om 3. Jannes, Dans tot de Morgen met mij. En Robert van Hemert met Donnie Moet dat nou vinden we op nummer 2 vandaag in de lijst. En wie staat er op nummer 1? Retorische vraag. Ja, het antwoord dat weten we. Natuurlijk de grootste hit van deze moment, van dit moment. Cheerio van Justin de Wild.
1: De top 3 om 3. Nummer 3.

Bekkel en Señorita, meisje van de nacht. Dat klinkt lekker zwoel. En Henk Dissel heeft alles waterpas liggen, ook wel handig natuurlijk. Het is de nieuwe single van Henk, de koning van de grote zalm.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig, en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want er staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. De A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen, door de kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dat was de nasleep van een ongeluk.

zeggen. Ik zeg de benamen voor een van onze vele luisteraars. Er is altijd iemand die zit in de app. Waarom kan je die plaat niet normaal afkondigen? Waarom moet je die vrouw zo belachelijk maken? Nou, voor diegenen die denken van Jan Doe is normaal. Waarom zeg je altijd Laura eigen? Ze vindt het hartstikke leuk. Ze was hier een tijd geleden bij de vorige single. Toen dacht ik, nou, daar horen we nooit meer van. Maar ze is terug met een nieuwe plaat. En toen heb ik het aan haar gevraagd. En ze luisterde natuurlijk toen met Stereo Radio altijd. En dat doet ze nu weer natuurlijk. En ze wordt helemaal niet erg. Ze wordt het hartstikke leuk dat ik er een beetje, nou ja, op de hak nam. Is het, mag je dat ook al niet meer zeggen tegenwoordig? Laura

Nog Fiesta Escalada zometeen van de boys van Even Serieus. Die komt eraan. Arno Kole heeft zich gemeld in de app van Sterrenel Radio's. Kijken wat deze vrolijke snuiter wil horen. Die wil iets horen van Henk Bernaar. Oh, dat hou hem nog één keer vast. Nou, dan ga ik hem zometeen op verzoek van Henk Bernaar nog één keer vasthouden. Omdat jij dat vraagt, vriendelijke vriend. Antoinette Carletto, dat is een mooie achternaam. Carletto. Die zegt, zou jij een plaat willen draaien van de jarige René Riva, Jan? Die is jarig vandaag. Oh, die ga ik zo meteen er even bij harken, tuurlijk. Hij is jarig vandaag. Uit mijn hoofd is hij 47 geworden, René

Peters, die wilde graag de nieuwe horen van de Loeier uit Loosdrecht. De nieuwe single van Westie Bronkhorst. Ja, die heeft dus net een plaat gemaakt met Samantha Steenwijk. Daarmee was hij hier een week of wat geleden de gast op woensdagmiddag. En hij dacht, weet je wat, met een rozeetje in mijn mik.

0: Mooi dit hoor.
1: Ik bleef geloven in alles en boven dat het goed kon gaan.
0: Ja, dat moet wel hè. Een beetje positief blijven mensen. Ik bleef geloven. Nieuwe muziek op Ster.nl. Numidia was dat. En daarvoor hadden we de jarige René Riva en Sema V. De plaat waar je altijd vrolijk van wordt. Hij is 47 geworden. René, van harte als je luistert naar Ster.nl. En nog vele goede jaren in mooie gezondheid. Uit Eraard. En dan kwart voor vijf geweest. Tijd voor de dagelijkse plaat van niemand minder dan Tol Hansen. En dit is een hele bijzondere en een beetje sombere plaat van Tol Hansen. Maar het is wel heel mooi gezongen dit. Hoor eventjes. Muziek van de pianostemmer Jan Vos, Kloes van Mechelen. Vandaag de dagelijkse plaat van Tol Hansen. Dit is De Vluchteling.
2: Als ergens op de wereld weer de hel is losgebroken, de rotte geest van haat en vrees weer rond begint te spoken, en moordlustig geweld opeens de rust en vrede verving,

zeg ik dan maar. Maar vanavond een vent en 's ochtends een wrak. Ja, dat is meer wat sommige mensen aanspreekt. Mij niet. Ik stel het maar zo. 's Avonds een vent, 's ochtends niet absent. Wat je 's avonds zegt, moet je 's ochtends ook kunnen zeggen. Gewoon je rug recht, kop ervoor en let's go, go, go. Gaan met die spreekwoordelijke banaan. De nieuwe single van Chris Bauer was dat. Daarna veranderen we een mooie plaat van Tol Hansen, De Vluchteling. Morgen weer 16:45 een plaat van Tol Hansen. Morgen komt trouwens Gerard Joning langs. Laat ik het daar eens even over hebben. Die komt morgenmiddag om 1:00 of 4:00 hier langs. Die schuift aan. We gaan met Gerard lekker praten over zijn carrière. Hij is jarig geweest een paar weken geleden. En we gaan lekker met hem babbelen en zijn 5 favoriete platen draaien. Zijn 5 favoriete Nederlandstalige platen. Hoor je morgenmiddag vanaf 4:00. Gerard Joning bij Sterren NL Radio. Even kijken, wat draaien we nog meer? Oh nee, wat ga ik nu draaien? Dat wil ik even doen. Ik wil even een plaat draaien voor mijn vrienden. Dat hoor je, dat hoor je eigenlijk nooit iemand zeggen. Maar ik ga het toch

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Er rijdt langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk.

0: chocolade.
1: Ja, Jan heeft weer zin in de feestje. Hij zal alles geven.
0: In mijn geval, niemand vraagt het, maar ik zeg het gewoon. Ik kan mij uitschelen, ik zit hier toch. Ik hou dus ontzettend van witte chocolade. Witte

0: En wel een beetje raar, 63 jaar. Sinds één dag of twee, en daarvoor uit op 25 uitsloper van Samuel Welten met de Bankzitters en Henk Wissel met die superplaat. Hoe is het mogelijk dat ik jou heb gevonden uit 17 miljoen? Dat was... Laat de tijd toch even stilstaan. Dat doen we dan met Benny Nijman, 17:15. Benny Nijman tijd bij Janneman op SterrenNL. En deze plaat, onbekende plaat van Benny Nijman, maar die is vandaag aangevraagd door Joke uit Rotterdam. Het moest per se vandaag deze plaat zijn van Benny. De grillen der natuur.
1: Ieder mens op deze wereld heeft een eigen signatuur.

0: hier, dit is Jeroen van de Boom en dit is de Jan Paparazzi Show op SterrenNL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait de plaat van Jeroen van de Boom.
1: Nou, of je draait van René Vroger.
2: Of van Frans Bauer.
0: Of van Gerrit Joling, dat zou ook leuk zijn.
2: Of je draait de plaat van Gordon.
0: Nou, je mag zelf kiezen. Joe!

Bulgarije dus niet mee, hè? Dat mag goed duidelijk zijn. Toen deden Wouter McNeil mee voor Nederland. En ABBA won dat jaar met Waterloo. En zij eindigde als derde met het plaatje Ik zie een ster. Wouter McNeil op Sterrenl. En daarvoor hadden we Ik kom terug van Guido van der Graaf. En Benny Nijman kreeg op een appje binnen van René onder andere. Die zei, Jan, die plaat heb ik nog nooit gehoord. Wat een mooie plaat was dat van Benny Nijman. De grillen der natuur. Grillen der natuur.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht Centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechte rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam. Met aansluiting met A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen een uur vertraging.

26, prima plaat, leuke plaat. Nieuwe single van Danny Vroger op SterrenL Radio. Morgen is niet beloofd. Denk daar even over na. Morgen is aan niemand beloofd. Wat wel beloofd is, is deze prachtige plaat van Maan en de Goldband.

van de aardigste artiesten die je kent in Nederland. En jullie weten het, ik ken er heel veel. Maar Lee Towers, ja, prachtig. De Rotterdamse nuchterheid ten voeten uit. You Never Walk Alone, of in het geval van Leen, You Never Walk Alleen, als je begrijpt wat ik bedoel. Bijna 6:30, ze zaten in The Voice als jurylid. Ze waren het nooit met elkaar eens, volgens mij.

0: Bram Bongers, ja, nieuwe gast. Bram Bongers, en hij heeft een hit, Ideale Schoonzoon, zo heet de plaat. En die staat in de top 25, ook een oude paradeplaat hier van Sterren NL Radio. Ik zit even tegen de microfoon aan, hoor je het? Neem me vooral niet kwalijk. Ik pak even de spullen erbij, namelijk voor de dagelijkse radiorubriek Half 7, Half Zacht. Singeltje uit mijn eigen collectie meegenomen van Jan Boezeroen. Ja, daar had ik zin in vandaag. Jan Boezeroen, dat is een bekende zanger geweest in de jaren 60, 70 en ook in de jaren 80. Die overleden is eind vorig jaar op 92-jarige leeftijd. En die in de jaren 70 en 80 grote successen vieren en echt een hele bekende Nederlander was, Jan Boezeroen. Ik dacht ineens, ja, deze plaat van 40 jaar geleden, die ga ik vandaag draaien in Half 7, Half Zacht. Zonder een cent ben je geboren. De plaat haalde nooit de hitparade. Hij werd uitgebracht en stond in de Nederlandstalige hitparade. Dat wel. Stond ook nog in de tipparade, de voorloper zeg maar van de top 40. 40 jaar geleden, maar hij haalde nooit een echte top 40 notering. Dat deed hij wel met een aantal andere platen in de jaren 70. Natuurlijk, Jan Boezeroen, bekend van Oei Oei en Ze Zeggen en De Fles en De Dronkaard. Altijd liedjes over het caféleven. En niet te vergeten, Aloha, Mijn Bruine Madonna. Is ook een mooie plaat van de Piraten. Hij zat in de Piraten. Dat is een duo geweest met de Kok van der Palm. Ga ik ook eens draaien binnenkort in Half 7, Half Zacht. Kok van der Palm. Nou ja, zo gaan we van links naar rechts. Het is de Jan Paparazzi Show. Dan kan je dat verwachten natuurlijk uiteraard. En deze plaat van Jan Boezeroen, geschreven door Jacques Verburg en een aantal andere mensen om me heen. Het is een beetje de sfeer van een soort André Hazes plaat, vind ik, in de verte op de een of andere manier. En ook qua tekst, hè. Zonder een cent ben je geboren. Denk daar maar even over na. En zonder centen zul je gaan. Mensen zijn eigenlijk hun hele leven bezig met het vergaren en verzamelen van spullen. Ze komen met niks, dan gaan ze al die spullen verzamelen en vergaren. En oh, kijk mij eens. En op het einde, inderdaad, Nico Haak zong het al. Uw laatste jas, meneer, die heeft geen zakken. Nou, daar gaat dit liedje eigenlijk ook over. Regelrecht uit de volksmond, de betreurde zanger Jan Boezeroen. Eind vorig jaar overleden, op 92-jarige leeftijd. En vandaag, uit mijn eigen collectie, in de dagelijkse radiorubriek...
1: Half 7, Half 8.

gedaan, graag gedaan. Aan het eind van de show van Janneman. Ja, we dachten helemaal even van Frank van Netten. En Frank heeft er zelf niet in de gaten dat er aan hem gedacht wordt. Zo gaat het vaak in het leven. Tenzij je denkt van, hey, karma, mensen denken aan mij. Ik hoor wat. Dan denk je even aan Frank van Netten, als je begrijpt wat ik bedoel.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
3: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
2: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNNVARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros.
1: De omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar